En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. If

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n €10 per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: So the Motown sound had kind of like a heartbeat. Which was cool. But we put 4 on the floor like this. And just a little taste of hi-hat. And then we brought the bass. As I turned in the room, I noticed some kind of guy playing guitar. He looked a little like Nile Rodgers. So I thought, why not? That might be cool. Guitar.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsche en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft één of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat Vierde bij de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Moerdijkbrug 9 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Waars en Best 11 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt steeds verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 11 kilometer met een kwartier vertraging. A58 naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Terheide en Knopend Zonzeel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N264 van Gennep naar Uden. Bij Uden 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De langste files in het zuiden van het land staan op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 14 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 9 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een lange file na een ongeluk tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een 3 kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Elders op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoop Kleinderheide. 13 kilometer file met daar een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Er wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 16 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht, 11 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg en Oorschot, 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Dan de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en knooppunt Hintham. 12 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. En 69 vanuit België naar Veldhoven tussen Valkenswaard en Steenstol. 7 kilometer file en de vertraging is daar bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen. De files lossen vanaf nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en Zaltbommel, daar nog 17 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel, 16 kilometer met een half uur vertraging. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Borne en Maastricht 22 kilometer met een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 20 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A29 naar Rotterdam bij de Afrit Oud-Beijerland een half uur oponthoud na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Vught en Waardenburg 15 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 9 met daar 20 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de brugweg Gorkum 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren, hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lachen.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
0: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Breda Nu. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies, na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en op het Hooipolder, 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lopen.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: you. Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en op het Hooipolder, 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Breda Nu. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en op het Hooipolder 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Ik hoor de dingen die je zegt, maar ik hoor ze ook niet echt. Ik ben afgeleid door de manier waarop je praat. Hoe sexy je soms klinkt, dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en op het Hooipolder 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Wilson en Amy Winehouse. Ja, jammer dat ze al op 27-jarige leeftijd overleed. Hè? Aan een overdosis drank en drugs. Want ze maken toch hele fijne muziek. En jammer dat we niet langer van deze zangeres hebben kunnen genieten. Welkom bij de middag van Breda. We zijn er weer tot aan 5 uur. Ook op deze donderdag, de 1e oktober. De nieuwe maand is van start gegaan. Zometeen muziek van Chris Cross Amsterdam en Ina. Queen of my castle. En dit is de hit van Cameron Whitcomb. Kingdom of...

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Criss Cross Amsterdam en Ina in de middag van Breda en Queen of My Castle. Ja, het is vandaag dus 1 oktober en in 1 oktober 1954 ging de AOW van start hier in Nederland. En op 1 oktober 1964 ging Nederland 2 officieel van start als tweede Nederlandse tv-zender. In 1990 werd de eerste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden uitgezonden. En 1 oktober is ook de World Vegetarian Day. Een dag om de vegetarische levensstijl te promoten en plantaardige maaltijden te ontdekken. Eigenlijk is het wel een mooie dag om vandaag even het vlees te laten staan, hè? En het is vandaag ook de Internationale Koffiedag. De viering van koffie, koffiebonen en het vak van koffiebranders wordt wereldwijd gevierd. Dus we nemen nog maar een extra bakje koffie op. Het is vandaag dus 1 oktober. Tijd voor een klassieker van Aerosmith uit de jaren 90. Dit is I Don't Want to Miss a Thing. Ah.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Stanley en Tours in Texas in de middag van Breda. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl of via de Breda Nu app. Voor de tijd nog de Elwe Baboons en The Racketeers en Night in New York. En dit is Olivia Dean.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeken.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Lady Gaga en Alejandro. En dat alles hier in de middag van Breda. En vlak na het belangrijkste nieuws, wat je natuurlijk kunt lezen op onze website www.bredanu.nl. Hoor je nog zo'n klassieker van Casey and the Sentiment en Give It Up. Heb je ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. Ga even naar de Breda Nu app en laat weten welke klassieker jij wilt horen uit de jaren 70, 80 of de jaren.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Clean Bandit, samen Jazz Glynn in de middag van Breda. En dat alles met Radar B. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur hier op Breda Nu. En dan word je weer helemaal bijgepraat over het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Nu nog muziek van Davina Michel. Ze maakte het nummer toen in de tijd voor de Formule 1 in Zandvoort. Dit is Beat Me.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Breda Nu. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Crowded House, Don't Dream It's Over. We gingen daarmee terug naar de jaren 80 aan het begin van het tweede uur van de middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de zender voor Breda en omgeving. Je hoort tot aan 5 uur de fijnste muziek om in jouw laatste uren van je werkdag goed door te komen. Zometeen met Taylor Swift, The Fate of Ophelia, en Sommelier, The Feels Part 2.

0: The Fate of Ophelia, het was een hele groot hit vorig jaar. Misschien wel de grootste hit van 2025.
1: Dit is Breda Nu.
0: Je hoorde Taylor Swift in de middag van Breda. Het is vandaag dus 1 oktober. Jaar is onder meer vandaag. Wout Poels, de Nederlandse wielrenner die er voor het jaar mee stopt, he, wordt vandaag 39 jaar. Anne Drijver, de Nederlandse actrice, wordt 43 jaar. De Nederlandse zangeres, actrice, tv-presentatrice, stemactrice, musicalster en danseres. Ze doet van alles. Kim Lian van der Meij wordt vandaag 46 jaar. En ook jarig is vandaag de orkestleider en de violist André Rieu. Hij wordt vandaag 77 jaar. Dit is Breda Nu, nog tot aan 5 uur met de middag van Breda. Op deze donderdag de 1e oktober. Nu tijd voor Sigma. Dit is Nobody to Love.

Carol G, samen met Bruno Mars, een van de meest gewilde artiesten van de mensen. En je hoorde stil. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Maar voor die tijd nog Phil Collins, hit uit de jaren 80, Another Day in Paradise. En dit is John Mayer, het Last Train Home.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

Hij heeft op dit moment die hele grote hit met Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb en Jordan Medusa in de middag van Breda. En vlak na het belangrijkste nieuws hoor je ook nog Avicii en Levels op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Zometeen een klassieker van Janet Jackson. What have you done for me lately? Dit is Adela nu op Breda nu met Ain't in LA.

Over 2 weken komt het nieuwe album uit van Direct. Om precies te zijn, op 9 oktober, I Keep the Fire On. Maar dit was een van hun klassiekers, toch wel weer zo'n 4 jaar geleden. Je hoorde For the Looking Glass in de middag van Breda. We gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. Dat hoor je hier.

0: Hotels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg in het zuiden van het land. Er staan tot nu toe vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar wegen loopt het flink vast nu. Op de A16 vanuit België naar Breda bijvoorbeeld. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is dicht en dit duurt vermoedelijk nog tot 4:30. Het oponthoud is nu bijna 30 minuten. Op de A4 vanuit België naar Rotterdam bij Hogerheide 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij Dordrecht Centrum een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Ja, eerder dit jaar stond de zangeres Fergie voor het eerst weer samen met William op het podium. Dat was zo'n 10 jaar geleden. Dit was een van hun grote hits uit 2009. Je hoorde I Got a Feeling aan het begin van het 3e uur van de middag van Breda op deze donderdag de 1e oktober. Zometeen hoor je op Breda nu een klassieker van de Golden Earring, When the Lady Smiles. Nu eerst die hit van Ugel en Salto. Lekker zomers, dit is Jamaican.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

De klassieker van The Golden Earring en je hoorde When the Lady Smiles. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten, hè. Ga ervoor even naar onze website www.bredanu.nl richting het gedeelte van de radio en dan ja, app de studio en laat weten welke klassieker jij uit de jaren 70, 80, 90 of begin zero's wilt horen hier in de middag van Breda, hier op Bredanu. Ja, komend weekend staat Noord-Brabant volop in het teken van wetenschap en technologie. Tijdens het weekend van de wetenschap komen de zaterdag en zondag openen verschillende organisaties deuren voor het publiek. In Tilburg kunnen kinderen onder andere reizen met de drones bij ontdekkingsstation 013 en ontdekken wat scrollen met de brein doet. Ook bij Tilburg University zijn robots, games en hologrammen te bekijken. In Eindhoven zijn er bij Differ proeven met nieuwe vormen van energie en kunnen bezoekers met een VR-bril kennis maken met het internationale fusie-experiment ITER. Ook Breda, Os en Boxmeer organiseren activiteiten. Het programma is vooral gericht op kinderen die op een leuke en interactieve manier kennis kunnen maken met wetenschap en techniek.

Altijd fijn, die muziek van Coldplay hier op Breda nu, joh, de Adventures of a Lifetime. Zometeen rond 4:30 is weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda vanaf de nieuwsredactie van Breda nu. En kijk ook even wat het verkeer gaat doen. Voor de tijd nogal City met Fireflies en dit is het van Cat's Eye.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Stijn Moeker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. In het zuiden van het land staat ruim 140 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is de rechte rijstrook bij knooppunt Galder dicht. De vertraging is hier 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum, voorbij knooppunt Hooipolder, 30 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Klaverpolder en Ridderkerk. Hier is het oponthoud een kwartier. En ook nog file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, bij knooppunt Bankhoef, 15 minuten oponthoud. Verder is de N277 tussen Kessel en Ravenstein in beide richtingen dicht bij Maasbree. Dit komt door een ongeluk. Waarschijnlijk komt de weg om 6 uur vanavond weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Ja, als je deze muziek hoort, dan heb ik altijd moeite om stil te blijven zitten. Je hoorde Cascade, toch wel zo'n hit van zo'n 20 jaar geleden. En je hoorde Every Time We Touch. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog Squirty Politti en Absolute. Nu tijd voor Direct. This is my friend.

Ultravox. We gingen terug naar de jaren 80 met Dancing with Tears in My Eyes. Dat was hier in de middag van Breda. Vanavond dan kun je weer luisteren naar NAKPRAAT. Word je weer helemaal bijgepraat over de Bredaanse voetbalclub tussen 8 en 9 door de heren van de Rad. En tussen 10 en 11 is er ook weer het programma Grooving. Een uurtje lang oude muziek die je kunt beluisteren hier op Breda nu. Ik wens je nog een hele prettige donderdagavond. Wij spreken elkaar weer voor morgen, de laatste werkdag van de week. Ik laat je achter met Antoon. Dit is een beetje van

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Rene Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu ruim 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het rijdt vooral langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voorbij Geertruidenberg is het op onthoud 20 minuten. De andere kant op de A27 van Utrecht naar Breda, ook 20 minuten op onthoud vanaf Lexmond. De A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef, een kwartier vertraging. En verder is de N277 tussen Kessel en Ravenstein in beide richtingen dicht bij Maasbree. Dat komt door een ongeluk en dit duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk onderweg met ruim 180 kilometer file in het zuiden van het land. Het rijdt onder andere langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum, want daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd bij Geertruidenberg. De weg is nu weer vrij, wel heb je hier nog een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Oss rijdt het langzaam bij Veghel Noord. Hier is de vertraging 15 minuten. En ook op de N267 van Drunen naar Andel staat file. Bij Wijken Aalburg 3 kilometer en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 150 kilometer file. Het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heeft nu het meeste vertraging. Bij afrit Maastricht Airport is het oponthoud 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 20 minuten oponthoud. Op de N267 van Drunen naar Andel doe je er bij Wijk en Aalburg ook bijna 20 minuten langer over. En ook staat er nog file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 7 kilometer file en dat kost je 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog het nodige oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bijvoorbeeld, daar is de rechte rijstrook bij knooppunt Zonzeel dicht na een ongeluk. De vertraging is hier 20 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier nog 10 minuten extra reistijd. Op de A58 van Tilburg naar Breda is bij Tilburg Reeshof de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging is hier een kwartier. En dan nog de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij. Er staan nog een paar files op dit moment. Op de A58 van Tilburg naar Breda is de weg weer vrij na een ongeluk bij Tilburg Reeshof. In totaal heb je hier nog 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten oponthoud. En verder is ook de A16 van Rotterdam naar Breda weer vrij na een ongeluk. Bij knooppunt Klaverpolder nu nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij. Er staan nog een paar files op dit moment. Op de A58 van Tilburg naar Breda is de weg weer vrij na een ongeluk bij Tilburg Reeshof. In totaal heb je hier nog 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten oponthoud. En verder is ook de A16 van Rotterdam naar Breda weer vrij na een ongeluk. Bij knooppunt Klaverpolder nu nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat...

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapar meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of... Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
4: Hij doet het toch. Komt-ie dan? Komt-ie.
5: Ja, ja, ja. Natuurlijk gaat het gewoon allemaal door.
6: Het gaat altijd door, hè.
7: Het gaat door.
5: En die gitaren zullen altijd klinken.
6: Ja.
5: Ook al komen we er allemaal door allerlei omstandigheden. Ja. Allemaal last minute. Gaat het allemaal lukken, jongens. Gaat het allemaal lukken. Kunnen we er komen? En ik had wat. Marcel heeft wat. Heeft ook een logistieke uitdaging. Gaat weer verschrikkelijk hectische dag gehad.
6: Allemaal weer, hè.
5: Je doet jas nog aan.
6: We oversieren de boel weer, hè.
5: We oversieren de boel.
6: Nee, jongens, jongens, jongens.
5: We draaien er niet omheen.
6: Het is, we smelten de kazen.
5: Maar kijk, overdag. Moeten zijn toch allemaal werkdagen voor ons, hè?
6: Toch? Of niet? Als ambtenaren zijn er zelfs, hè?
5: En vandaag vond ik het ook wel heel belangrijk dat mijn buikje goed gevuld was.
6: Toch wel, hè?
5: Dus dat is
6: papier,
5: allemaal gelukt.
6: Hier.
5: Oh ja, over papier hier gesproken.
6: Ja,
5: hier en een draaiboek.
6: 1, 2, 3 en draaiboek. Godverdomme zeg.
5: Zo, dames en heren.
6: Maar hoe is het? Want de Ieren waren er.
5: Ja. Ik ben nog steeds zit nog steeds in het herstelprogramma.
6: Ik kan zeggen, hoeveel tetanusprikken heb jij gehad? Ja. Zijn er nog geen eerste hulpbezoeken?
5: We hebben niet naar een of andere whisky delirium nog op een fietspad hoeven liggen of zo. Nee hoor, we zijn allemaal heus heel thuis gekomen. Er zijn wel wat Ieren zonder jas naar huis gegaan en dat soort dingen. Maar dat...
6: Ik weet nog goed dat... voor mij was dat 3 jaar geleden of zo. Ik waren die Ieren er ook.
5: Ja.
6: En ik waggelde op een gegeven moment richting de stad met een andere Ier. En toen trof ik ineens keer op een fietspad 2 man aan, verstrengeld in elkaar in 2 fietsen. Of één fiets.
5: Ja.
6: Maar roep ik op een gegeven moment 1 iemand, een bekend iemand van de rad, optil. En een andere man. En die man die zet ik op de fiets. En die doe ik zo van, hè, fiets lekker weg.
5: Ja, ja.
6: Waarop onze grote vriend van de rad zegt, hé, dat is mijn fiets. Dus die heeft vervolgens helemaal naar, wat is het, Tijken moeten lopen?
5: Ja, of Gielsen of zo.
6: Ja, het was in ieder geval een netwand.
5: Ja, de verkeerde kant uit in ieder geval.
6: Godverhit.
5: Ja, sindsdien staat Tielings whisky op mijn zwarte lijst. Met dikke letters.
6: Naast de Old Speckled Hen.
5: De Old Speckled Hen. Laat daar de stof maar lekker op zitten.
6: Oh,
5: ja, we zijn echt last minute. Ik zal dus ook een recordertje aanzetten. Want dan is er nog achteraf ook nog gewoon bewijslast dat we deze uitzending ook echt hebben gedaan.
6: Kijk.
5: De updatejes overslaan, dat doen we de volgende keer wel. Zeggen we al een half jaar, geloof ik.
6: Als een kraker een pizza bestellen om te bewijzen dat we er zijn.
5: Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is een van de vele verhalen die we over hebben gehouden van afgelopen zaterdag. Het was weer een ouderwet zaterdagje.
6: Godver. Ja.
5: Nakpraat Radio. Ik lees hem even voor. Het is vandaag donderdag 1 oktober 2026. Seizoen 14. Episode 14. En uitzendingje nummer 680. Dat doet niemand ons na.
6: Godverdomme zeg. Oh. Niet normaal, hè?
5: Ik denk dat Marcel het niet meer gaat redden, want die kreeg het logistiek allemaal niet meer voor elkaar. Nee. Dus wij gaan het gewoon eens ouderwets met z'n tweeën doen.
6: Zal ik dan een paar racistische opmerkingen maken vandaag?
5: Ja, dan moet je daar iets over treinkapers zeggen.
6: Ja, dan ren ik heel snel die kant op. En dan, maar rent hij snel, hè? Ja. Het lijkt wel Sikora. Ja,
5: maar snel is het wel, net Elson Hooy. Ja. Kon niet voetbal, maar hij was wel snel, hè?
6: Hij was wel snel.
5: Oh, nee, maar ik heb wel een... ook wel van de wedstrijd, ook wel. Maar toch wel de ouderwetse nakergenissen meegemaakt. Maar toch weer een leuk weekendje gehad. Inderdaad, met wat Ieren. En nog een voorprogramma voor die wedstrijd en na de wedstrijd. We krijgen wel weer een beetje het goede gevoel weer terug. Dat vond ik heel belangrijk.
6: Nou ja, ik vraag me wel af, hè, want... Weet jij dat ze ook trappen hebben in het NAC-stadion?
5: Ik heb het deze week niet gezien.
6: Je schijnt dus naar boven te kunnen lopen, hè?
5: Ja, je schijnt ook een seizoenkaart voor de gracht te kunnen bestellen. Ja. Want dat is wel fijn, hoor. We hebben echt de beste gracht van Nederland. Echt
6: waar. Ja, toch?
5: En dan hoef je niet naar Amsterdam voor een gracht, maar dat is gewoon de gracht onder de tribune. Ja, dat gebeurt wel eens, hè? Jullie stonden boven te wachten, maar komt die Leon nou nog? Want die wil wel eens een minuutje later of de aftrap missen of zo, maar... Die had ik nou ruimschoots. Ik was een half uur voor de wedstrijd, stond ik beneden.
6: Er zijn een paar dingen zeker bij NAC.
5: Maar, ja.
6: En dat is Peli misdraagt zich.
5: Oh ja, natuurlijk.
6: Toch?
5: Ja.
6: Leon, die komt wat later.
5: Ja.
6: Toch?
5: Ja. Meestal zijn we dan al om 3 uur of 4 uur om het doek op te hangen. Maar Leon maakt wel eens de verleiding om toch eens naar huis te gaan. Tussendoor, autootje thuis brengen.
6: Ja, ik moest er even mijn fiets thuis zetten.
5: Ja. En toen zag ik die bank.
6: En toen,
5: toen zag ik dat het ook ESPN was. Eerst zelf thuis mag gekeken. Ja. Dat was altijd een hele goede idee.
6: Ik weet nog goed. Jij op een gegeven moment op de 89e minuut binnenkwam gelopen. Ja. Stond het 0-0.
5: Want ik moest hem nog afvinken, hè, die wedstrijd. Oh ja, en dat was ook tegen Eindhoven, toch?
6: En toen werd het 1-0 echt in de 90e minuut.
5: Ja,
6: toen gewoon, oh.
5: Ja, echt. Dat heb ik echt
6: de sindsdien heb ik een hekel aan jou.
5: Sindsdien mocht ik niet terugkomen. Maar de volgende keer kwam ik toch terug. En toen degradeerden we weer. Denk ik, nee.
6: Wanneer niet?
5: Maar dat soort zekerheden. Maar nee, ik zal eerlijk zijn. Ik kwam... heb jullie ook wel verteld, hè? Het verlies van Boeli.
6: Ja.
5: Onze dierbare Boeli, dat dreunt nog steeds na. En dat is nog steeds, hè? Dan kom je in de gracht. Kom je wat vrienden tegen. En iedereen moet, ja, nog steeds moeten we allemaal ons ei kwijt. En daar moeten we eventjes bij elkaar blijven. En het voelde op dat moment even goed om eventjes in ieder geval beneden in de gracht te blijven.
6: Ja.
5: Met,
6: nou, groot gelijk,
5: jongen. Met wat. Dierbaren die Boeli ook heel hoog hadden zitten. En alle emoties weer voorbij haar hoorden komen. Hou elkaar allemaal in de gaten, jongens.
6: Wild.
5: Hou elkaar allemaal in de gaten. Maar toen begon die wedstrijd. Maar dat gaan we allemaal in het draaiboekje behandelen. Doe jij maar eens even Marcel zo'n rolletje overpakken, wou ik zeggen.
6: Ja? Dus wie heeft er een trein gekaapt?
5: Nee, het was weer helemaal niks, hè?
6: Nee, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Natuurlijk over de wedstrijd, hè?
5: Ja.
6: Lijkt me logisch. Hoe kut bleek het te zijn?
5: Ja.
6: Op een gegeven moment?
5: Ja.
6: Er zijn wel wat woorden gevallen, denk ik.
5: Ja.
6: Maar het kwam toch nog goed.
5: Toch nog goed.
6: We gaan het natuurlijk weer hebben over Peter Maas dingen.
5: Ja.
6: En de technische zaken.
5: Inderdaad.
6: Alle dingen die hij ontplooit.
5: Ja, want er blijven allerlei oude interviews met hem analyseren. En vorige week hebben we het eigenlijk ook, omdat we het gewoon leuk wilden houden.
6: Ja.
5: Niet al te lang over Peter Maas gehad, volgens mij.
6: Dus, je had vroeger in Duitsland dat je Paul de Octopus.
5: Ja.
6: Die had altijd alles goed en die had heel veel armen overal in.
5: Ja.
6: Nou, dat is Peter Maas.
5: Ja.
6: Die heeft altijd alles goed Zit overal met zijn handen. Overal is hij op de hoogte. Zo denk ik dat.
5: Ik ben heel benieuwd naar jou, de rest van jouw metaforen van vanavond.
6: Ik ben ook benieuwd. Maar ik moet zeggen, ik moet op één ding wel terugkomen. Ik denk wel dat Sumano aan het voetballen komt.
5: Ja, ik zag weer een glimlach op zijn gezicht.
6: Of niet?
5: Ja.
6: Dat zei je een hele hoop.
5: Hij heeft de wedstrijd een keer niet aan zijn haren gezeten.
6: Hij gaf op een gegeven moment ook een speler een beuk. En die speler die vloog weg, een beetje à la Brobby, zeg maar. Ja. En toen wist hij de bal toch nog op een of andere magische manier bij Brim te krijgen.
5: Ja.
6: En ik zag tussen die twee een soort glimlach. Ja. Die ik in jaren bij NAC niet op het veld heb gezien.
5: Ja. Ja.
6: Zo van stelletje motherfuckers.
5: Ik zag het tegen de Graafschap al en ik zag het tegen Eindhoven ook weer. Ja, ja, ja.
6: En dan vraag ik me af, is dat dan rancune naar Hoefkes?
5: Nou, ik denk dat ze, net als Obelix, geen steen meer met instructies, volgende instructies op hun rug hebben. Dat ze een keer vrij het veld in kunnen. Dat ze weer kunnen leunen op hun intuïtie. En dat zie je nou meer manifesteren bij alles, bij iedereen. Dat zag ik vorige week al bij de Graafschap. Zag ik dat bij Sumano, voornamelijk ook bij Brim. Dus die zag ik ook gewoon weer speelplezier in de ogen. En ze kunnen weer lekker voetballen, lekker de waai in.
6: Feitelijk gezien doet Brim niks anders dan daarvoor.
5: Ja.
6: Toch?
5: Ja. He? En nou staat op zijn plek wat hij denk ik rot staan.
6: Alleen,
5: zeg maar,
6: alleen nou staat hij één linie naar achter.
5: Ja,
6: een beetje vals hangend, zeg maar. Het is net staat hij net iets anders, waardoor hij iets meer vrijheid krijgt.
5: Ja.
6: Jan van den Berg, zeg maar, je kan het woord libero kun je vrij nemen.
5: Ja.
6: Maar die is tegenwoordig spits, middenvelder, verdediger en keeper.
5: Ja.
6: Ik weet niet wat hij allemaal doet, maar dat is gewoon...
5: Ja.
6: Maar ze worden allemaal aan het kruis genageld.
5: Ja, daarom. En dit is onder deze omstandigheden gaat een Brim, of een Jan van den Berg, waar je het net over hebt, hè, die kwam een beetje kwakkelend in. Die zit zoekende, of in ieder geval wat andere rol heeft, wat andere taken, verantwoordelijkheden, in ieder geval andere gaten om te vullen de afgelopen wedstrijd toen hij moest beginnen. Maar ik denk onder deze omstandigheden met deze nieuwe trainer, die ook erkent en ziet van joh, dit is niet Jan van den Berg zoals we hem horen te zien. En dat ligt daar en daar en daar aan. Die heeft dat al doorzien. En die brengt hem ook, die gaat spelers weer in de kracht zetten, waaronder Jan van den Berg. En dan hebben we, dat is een hele belangrijke, want het begint
6: eigenlijk
5: al.
6: Ik nooit meer zeggen.
5: Yo?
6: Spelers in de kracht zetten.
5: In de kracht.
6: De volgende keer kost hij twee knie schijven.
5: Oh shit. Is dat een van de doodzondes van de clichés?
6: Dat is een beetje hetzelfde als lekker je ding doen.
5: Ja. Ja.
6: Nou, dat zou Soa nou eens een keer moeten doen.
5: Ja.
6: Zijn ding doen.
5: Lekker de Soa dingen
6: doen. In plaats van een paasje naar achter.
5: Ja, inderdaad. Ja, dat is...
6: Dat denk ik wel. En maar mag ik er vast vooruitlopen?
5: Nou, en we hebben nog een grabbeltonnetje.
6: Oh,
5: maar
6: sorry. Oh, ja,
5: en wat
6: sorry,
5: jeugd. Marcel. Nou ja, wat zit er nog meer in? En we gaan natuurlijk vooruitblikken naar Vitesse. Er zitten wat dingetjes omheen. En dat wordt helemaal leuk, want het is... Oh jongens, we gaan er een vol uitvakje. Ik zal het nou pas zeggen. Half vier vanmiddag, donderdagmiddag, waren er nog 33 kaarten.
6: Oeh.
5: Voor busje 11 en 12. De ene van zijn er nog 12 kaartjes en de andere nog 11 kaartjes. Dus dat zullen er nu nog steeds minder zijn. Vrijdagmiddag, je luistert dit waarschijnlijk op vrijdagochtend. Heb je nog geen kaart, tot 1 uur vanmiddag. Vrijdagmiddag, 1 uur, kan je nog op naktickets.nl een kaart kopen voor die uitwedstrijd naar Vitesse van zaterdag. Middag. En ik beloof je dat we er gewoon bij zijn. Dat is...
6: Ik zit helaas in Duitsland.
5: Oeh, ja.
6: Ja, fantastisch.
5: Ja,
6: Duitsland.
5: Ik wou zeggen, pretparkje, hè?
6: Ja, ik ga weer rozen.
5: Oeh, dat is weer hard werken.
6: Ja, joh.
5: We praten zondag wel over op wie we jaloers moeten zijn, inderdaad. Ja. En even voor halverwege het programma. En dan gaan we lekker ruim de tijd nemen. Zo min mogelijk over die wedstrijd. Want een heel... ik wil niet zeggen, maar... wij hebben een favoriete artiest van ons. Die wij lang verwacht.
6: Link lang in de spits als Anelka. Oh.
5: Ja.
6: Ja, toch?
5: Dit eindelijk weer eens.
6: Toch?
5: Want het is gebeurd zelden dat iemand nog een keer artiest van de maand wordt bij dit programma. Maar deze jongen heeft het voor elkaar gekregen.
6: Ja.
5: Meer dan terecht. Ik had al tegen hem gezegd van joh, we moeten er eigenlijk... maar we konden niet kiezen. En we klappen het straks pas.
6: Oeh.
5: Ik denk dat mensen die een beetje opletten wel weten wie het is.
6: Jan Ingenhoes.
5: Ja, Jan Ingenhoes.
6: Ja.
5: Bredase Jan Ingenhoes.
6: Ja. Dus Ingenhoes.
5: Ingenhoes. Ja. Dat bestaat niet. En die heeft een nieuw albumtje.
6: Oh.
5: En die heeft er zoveel verschrikkelijk goede nummers op staan.
6: Ja, zeker.
8: Tel ik er geen vijf, want we hebben vijf donderdagen, ja. Godzijdank. Maar ik kan er geen vijf uitkiezen, dus ik heb me mee laten kiezen. Hij kende het dilemma. Je laat me kiezen tussen mijn kinderen. Ik weet het.
6: Ik hoop dat het allemaal goed komt.
8: Ja, ja zeker. Jij weet al welke plannen te horen.
6: Hij heeft zich voorbereid, hè? Dat had jij niet verwacht.
8: Ik zie dingen gebeuren hier, jongens. Onvoorspelbaar dit.
6: We strijden gewoon door.
8: Nee, man. Hey, maar had jij ook het gevoel, want we hebben elkaar tijdens die wedstrijd maar twee of drie keer kunnen aankijken in de gracht.
6: Ja, bij bier bestellen.
8: Maar had jij ook op het moment dat in de vierde minuut Mo Nasso die bal erin trapte. Wat had hij hem erin getrapt? Ja. Dat jij ook dacht van, oeh, dat is te vroeg.
6: Ja, ik ben heel zenuwachtig.
8: Dit is veel te vroeg.
6: Nou ja, het, ik had dat vooral toen de 2-1 viel. Toen zag je, zeg maar, want het ging te snel.
8: Ja.
6: De 1-0, 2-0. We waren voetballend veel beter.
8: Ja.
6: Nasso speelde echt, echt ontzettend goed.
8: Ja.
6: Die was met passes aan het strooien, dus er zat diepte in. Ja. Maar vooral wat ik het allerbelangrijkste vond, en dat is iets wat ik onder Hoefkens toch echt wel gemist heb, is dat het doordekken, het vechten voor de bal, het doorschuiven, het aanvallende voetbal,
8: ja,
6: continu maar blijven gaan om ervoor te zorgen dat, hè, want we hebben heel lang de discussie gehad, hè, waar begint nou de synergie in het stadion? Hè? Wanneer begint nou de sfeer te komen? Komt dat nou omdat het publiek de spelers aanjaagt of de spelers het publiek?
8: Ja.
6: Nou, ik denk dat we nu na de afgelopen anderhalf jaar kunnen concluderen dat het van de spelers af moet komen.
8: Ja.
6: En je ziet, hè, want de sfeer is nog steeds niet optimaal, maar het wordt alweer, hè, er wordt weer gevochten voor een bal.
8: Ja.
6: Net dat ene metertje verder, dat voetje uit laten staan.
8: Ja.
6: Hè, een
8: voor een proberen voor een onmogelijke bal te gaan, zeg maar. In ieder geval te laten zien dat je extra bereid bent om
6: mekaar opjutten.
8: Ja, ook vuile sokken, vuile shirtjes.
6: Ja, ja, in de plaats van, en dat zag je natuurlijk een hele tijd gebeuren. Dan gaf iemand een kutbal. Dat zie je bijvoorbeeld in de JO10.
8: Ja.
6: Er zullen ook mensen luisteren die net als ik trainer zijn geweest van de JO10 of JO11.
8: Ja.
6: En dan zie je, dan staat iemand stil op een veld achter een voetballer.
8: Ja.
6: En die zegt dan, mag ik de bal? Want die denkt dat hij vrij staat. Die staat niet vrij. Dan krijg je een kutbal. En dan verlies je de hele actie.
8: Ja.
6: En dat zag je bij NAC ook gebeuren. Ze gaven elkaar continu de schuld van de acties die ze zelf verkeerd speelden, toch?
8: Ja.
6: En van achteruit werd een bal slecht gespeeld. En dan gaven ze het middenveld of de aanval de schuld.
8: Ja.
6: Dus dat totaal geen enkele vorm van schwoen.
8: Ja, klopt.
6: Toch?
8: Ja.
6: En ik zag nou dit keer, en nogmaals, het was nog steeds niet optimaal. Want vooral, je komt gewoon weer met 2-2 gelijk.
8: Ja.
6: Dat was kansloos.
8: Ja.
6: He, de manier waarop dat ging, die paar minuten waarop de kopjes totaal gingen hangen.
8: Ja. Nou, dat zeg je goed. Want er waren twee soorten angsten. Op het moment dat je, en dat heeft Rick Kruijs, die constateerde goed. Want dat benoemen wij ook al jaren. Van, joh, dat je ziet van, joh, er sluipt gewoon op een gegeven moment een angst in die ploeg. Dat is het gewoon eventjes elkaar helemaal en zichzelf helemaal kwijtraken. Dan is het vertrouwen in zichzelf en de medespelers zo laag dat ze in één keer dingen doen met een bal die ze op de training nooit zouden doen.
6: Toch?
8: Vanuit hun eigen kunde, dat is eigenlijk onverklaarbare dingen. Dat er in één keer alles loslaten. En dat manifesteerde zich een beetje in wat je met Bouchouari zag, die de in 2-1 inleidde. Dat je in één keer bij zo'n rare bal in één keer door het midden hoog uitschiet, midden in de voeten van een Eindhovenspeler. Was het tegendoelpunt. Maar als je gewoon controle en gevoel hebt en vertrouwen in je medespelers, dat er in je rug alles gebeurt, weet wat er gebeurt zonder dat je ze ziet.
6: Mm-hmm.
8: Dat soort zaken, dat je gewoon elkaar al aanvoelen. Wat er gaat gebeuren als je de bal in een bepaalde richting uitschiet. Ze waren het eventjes gewoon totaal kwijt. Dat was gewoon een kwestie van een paar minuten. En ze konden zich daar niet goed van herpakken. Gelukkig na die 2-2 wel. Want godzijdank moeten van geluk spreken dat Eindhoven gewoon niet van het niveau is van zoals we Eindhoven wel eens hebben gekend, zeg maar.
6: Nee. Nou,
8: dat soort fouten niet echt kunnen doortrekken naar een overwinning voor hun.
6: Maar is dat ook niet zo dat, hè, want je merkt dat waar in de vorige periode van Jan van den Berg, dat die heel erg verdedigend ingesteld was. Hè, dus die was echt de leider van de verdediging. Die zorgde dat alles daar op rolletjes liep. En tegenwoordig merk je dat hij steeds meer naar voren trekt.
8: Ja.
6: En daardoor mis je hem wel achterin. En dan krijg je soms een beetje mensen weten niet zo helemaal goed waar ze de bal dan weer naartoe. Zodra die bal naar voren komt, en dat zie je nou met Soumano ook.
8: Ja.
6: Dat is gewoon echt een sterk aanspeelpunt. daar kun je wel mee op pad.
8: Yep.
6: Toch?
8: Yep.
6: Het middenveld staat ook aardig.
8: Ja. En je hebt opties zelfs.
6: En je hebt opties.
8: En dan heb je Zeuntjes nog niet eens.
6: Ja. Nee, ja, ook dat nog eens. Alleen je merkt wel dat waar eerst de focus meer lag op het verdedigende, ligt het nu meer op het aanvallen. En je merkt dat, dat vond ik wel, dat vooral die rol van den Berg, daar blijf ik even over doorgaan, is dat die vind ik nog te vaag.
8: Ja.
6: Toch?
8: Ja, dus
6: en dan merk je ook, dat zorgt ook voor paniek in het team.
8: Dat is voor Van den Berg, denk ik ook.
6: Ja. Toch? De automatismes die er waren eerst. Hè, je wist dat Van den Berg stond in het centrum van de verdediging. Daar kon altijd de bal naartoe en die zocht een aanvallende oplossing. Maar nu wil Van den Berg ook vaak de aanvallende oplossing zijn.
8: Ja.
6: Hè, die zoekt alvast die stap naar voren toe om dan aanspeelbaar te zijn in die tweede linie. Ja, en dat is niet zijn rol, want daardoor... Nee. Creëer je onrust in de verdediging. En daardoor loopt eigenlijk alles een beetje in de soep. Terwijl als hij gewoon zijn normale plek zou kiezen.
8: Ja.
6: Dan zou er veel meer rust in het elftal komen, denk ik, toch?
8: Dat beetje element heeft hij eigenlijk in het verleden toen. Zijn eerste periode bij NAC ook eigenlijk altijd wel gedaan. Dat je in één keer in een bepaalde fase. Want meestal was dat de eindfase van de wedstrijd. Dat hij mee naar voren stond. Maar dat het in. En dan konden medespelers. Die gaten aanvullen en waar hij ze dan kon laten liggen. Daar konden ze dat permitteren, zeg maar. Dat viel er perfect aan. Een camper bijvoorbeeld,
6: precies.
8: Met bepaalde snelheid. En denk ik, dat kon nog gewoon aanvullen. Nog een aantal jongens. Maar dat ontbreekt nu, dat automatisme. En dat vertrouwen dat nu kan. Maar hij doet het wel. Hij voelt de verantwoordelijkheid moet daar zijn. Ik ga iets forceren.
6: Zeker, maar je verwacht diezelfde rol, zeg maar, van Lucassen.
8: Ja.
6: Die verwacht je ook voorin.
8: Ja.
6: Je verwacht Hille, die er eigenlijk... Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maar die verwacht je een stuk voorin.
8: Ja.
6: Dan heb je Van den Berg nog voorin.
8: Ja.
6: Ja, dan creëer je onrust, weet je wel. Dan zorgt dan dat je daar... Maar je ziet wel dat er komen iets meer automatismes in het team nu.
8: Ja.
6: Ten opzichte van daarvoor. De looplijnen worden duidelijker.
8: Ja.
6: En ook vooral... In de periode Hoefkes hebben we het vooral moeten hebben van de standaard situatie. Ja. He, de vrije trappen, de corners, daar haalden de goals uit.
8: Ja, voor een deel van het seizoen.
6: Voor mij 60% van de goals die we, of 70% van de goals die we onder Hoefkes hebben gespeeld, zijn standaard situaties.
8: Ja, nou, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat je dat misschien verwacht met de periode in de eerste divisie, toen we nog de Janushekjes hadden en toen we nog Rogier Molhoek hadden, die momenteel bij Hibernian aan de slag is. Toen hadden we dus heel veel standaard situaties inderdaad. Je vloog alle corners
6: in. Ja, maar in de Eredivisie toch ook.
8: In ieder geval in het eerste jaar hebben we dat vaak gezien. In ieder geval, je maakte het normale aantal doelpunten uit. Wat een andere ploeg ook uit corners en uit de vrije trappen neemt. Maar we wisten gewoon geen veldgoals te malen. Daarom viel het op dat het percentage standaard situaties meer opleverde.
6: Ik denk dat het grote verschil is in tactiek die nu wordt toegepast, is dat... Ze verwachten vroeger, of in ieder geval Hoefkes verwachten, de creativiteit van Sumano.
8: Ja.
6: Maar Sumano is geen creatieve voetballer. Sumano moet de bal, dat is een bonker gespeeld. Die kan de bal vasthouden, die kan een actie maken.
8: Zet je kont erin.
6: Toch? En die kan heel hard schieten.
8: Ja.
6: Maar de creativiteit moet van Nassau afkomen.
8: Ja.
6: Maar, zeg maar die rollen zijn nu een beetje omgedraaid, zeg maar. Ja. De frivoliteit is bij Nassau nou terug.
8: Ja.
6: Ja, dat vind je ken wel voetballer.
8: Ja, maar wat net ook goed omschreven, denk ik. Ze zijn weer lekker de waai in. Ze zijn lekker vrij aan het spelen. Ze snappen de opdracht. En ze zijn niet overladen met instructies. Met 100 scenario's. Dat is niet altijd nodig.
6: Nee.
8: Je kan dat level opkrikken op het moment dat je Eredivisie-niveau speelt. Maar tegen tegenstanders zoals een Eindhoven kom je daarmee weg. Dat je er gewoon lekker vrij, zonder al te veel hele moeilijke afspraken, terug naar de basis. Dat doet Rick Kruijs ook. Dus de no-nonsense van hem komt daar ook gewoon in terug. Van joh, kijk gewoon wat je kan. En probeer in ieder geval ook weer het plezier erin terug in te gaan. We kennen elkaars kwaliteiten. En Briem en Sumano en Nassau. Dat is dan gewoon een perfecte driehoek. Dat komt wel tot uiting.
6: Feitelijk gezien moeten we natuurlijk ook eerlijk zijn. Je speelt 2-0 voor. Je staat 2-0 voor. Hey, je scoort heel vroeg in de eerste helft.
8: Ja.
6: Vrij vroeg in de tweede helft.
8: Ja.
6: Dan lijkt het vervolgens volledig lopen.
8: Ja.
6: Dan wordt het 2-2.
8: Goh.
6: En dan ga je weer even gas geven. Maar dan sta je nog steeds kut te voetballen.
8: Ja,
6: want je hebt het over Eindhoven. Hè?
8: Ja.
6: Je hebt het over fucking Eindhoven.
8: Ja.
6: En als je nou puur kijkt naar de selectie die we nu hebben, moet ik zeggen, die van Hekken. Ja. Vind ik echt ontzettend leuk voetballer.
8: Ja, ja, ja. Dat zag ik wel tegen Topos al eigenlijk al.
6: Toch?
8: Ja, oké, die kent zijn taak.
6: Lekker snel draaien, hoppatee.
8: Lekker die touwen. Dat is ook een slimme voetballer. Die kent ook wel de foefjes en de gochmen, zoals we dat hier wel zeggen. Dat is leuk om naar te kijken. En daar zit ook wel meer potentie in. Dat is er ook wel eentje die hier onder deze stijl kan gedijen.
6: Maar feitelijk gezien spelen we natuurlijk 80% van de wedstrijd ben je de baas.
8: Yep.
6: Maar weet je, goaltechnisch gezien niet te domineren. Maar dit was een wedstrijd geweest. Zo'n wedstrijd met dit verschil in kwaliteit had je gewoon in de eerste helft met 4-0 vol moeten staan. Toch?
8: Ja, in normale omstandigheden ook. Jazeker.
6: Het verschil vind ik wel is, het wordt dan 2-2. En er zit in ieder geval wel weer Nowat in het team. En dat heb ik onder Hoefkens wel echt enorm gemist. En dat het nou aan Hoefkens of aan Guvens of aan iedereen die er op de bank heeft gezeten ligt, maakt me niet uit.
8: Ja. Nou, onder Hoefkens werd er ook wel veerkracht getoond, maar dat leverde vaak niet iets op, zeg maar.
6: Nee, veerkracht
8: dat
6: de verkeerde kant op.
8: Maar er was ook vaak veerkracht omdat het moest, zeg maar, je kwam door een verkeerd plan en je had aanvalsplan A, strijdplan A. Kom maar altijd na 10 minuten achter dat de tegenstander dat alweer door had. En strijdplan B kon pas in de tweede helft geïmplementeerd worden. Ja, want ze hadden geen strijdplan B om naar terug te schakelen.
6: Er was maar één strijdplan B. En dan was, misschien moeten we Reulen erin doen.
8: Ja.
6: En die scoorde dan 2 keer. En dan won je.
8: En die poetste het allemaal weer.
6: En dan zei iedereen, die Hoefkens, dat is een goede trainer. Maar dat is precies, nee.
8: Om die reden, en dat vond ik een goede mee. 3, 4 weken geleden zouden we deze wedstrijd uiteindelijk verloren hebben.
6: Zeker, 100%.
8: Dus dan was dit van naar een 2-2 gegaan, naar een 2-4 in plek van naar een 4-2. Dan zouden we hier helemaal kwijt zijn gelopen.
6: Als je puur kijkt naar Nasso. Die hebben we natuurlijk gehaald als groeibriljant.
8: Ja.
6: Toch, hè? Die speelde goed, man.
8: Ja,
6: toch eindelijk een keer.
8: Ja.
6: Die heeft zichzelf iedere keer een beetje weggecijferd. En dat, er zit nou weer, het lijkt wel alsof... En ik weet helemaal niet of dat het idee was van Hoefkens, hoor. Die heeft ze misschien heel erg in de discipline proberen te douwen. Jullie moeten zo al wel, hè?
8: Ja.
6: Zo voetballen.
8: Ja.
6: Precies de lijnen uitzetten. En het lijkt wel een beetje alsof die Rick Kruijs heeft gezegd, jongens, ga lekker voetballen.
8: Ja.
6: Ga gewoon eens wel. Wat doe jij nou het liefst? Scoren. Is goed, ga lekker scoren dan.
8: Terug naar die basis.
6: Kom aan, nou. Ga er lekker voor in, ballen vasthouden.
8: Ja.
6: Het nadeel vind ik wel is... Ik ben nog niet helemaal. Ik vind Verrips een leuke keeper. Ik heb hem ook wel weer dingen. Maar dat is natuurlijk altijd inherent aan een NAC-keeper. Hè? Die doen altijd dingen waarvan je denkt: oh fuck, wat doe je nou?
8: Ja,
6: maar ik vind wel dat hij neemt wel veel risico.
8: Yep.
6: Toch?
8: Ja. Ja, hij zag er niet overal even brandschoon uit. En je wil gewoon een keeper hebben die op het eind van het... Ik wil hem wel zien als hij inderdaad gewoon een solide verdediging voor zich heeft staan. Dat hij op een gegeven moment de verdediging leert kennen. Dat ze hem leren kennen. Op een gegeven moment ben je voor hem na zoveel weken, maanden wel een blok. Dat je met elkaar de spelafspraken weet te maken. Een automatisme erin slijpen. En weten wanneer iemand naar voren raakt. Je gaat daar gewoon wel... je wordt daar gewoon één mee. Als dat op een gegeven moment is gedaan, dan moet hij op zijn top van zijn potentie zitten. Hè? Met heel zijn defensieblok voor zich.
6: Ja.
8: Maar voorlopig, je wil een keeper die ook punten pakt. En voorlopig zit hij er nog onder. Van, hij doet de dingen die je keeper moet doen, met de meest simpele ballen.
6: Ja.
8: Maar hij laat nog wel wat glippertjes gaan.
6: Nou ja,
8: en dan zit hij nog niet op het punten-winnen niveau, zeg maar. Dan denk ik van zo, bovengemiddeld, hier verdienen we punten mee.
6: We hebben bij NAC nooit een normale keeper.
8: Nee.
6: Toch?
8: Er zit altijd, dat is weer even geleden.
6: Toch? We hebben altijd of een hele goede keeper, zeg maar. Hè? Dat zeg maar, Olij kon ook weer heel goed uittrappen.
8: Ja.
6: En Jelle, die heeft natuurlijk één ontzettend kutseizoen gehad.
8: Ja.
6: Maar door de bank genomen was het natuurlijk gewoon een perfecte keeper. Hè? Laten we daar heel eerlijk. Nou, Karelsen kon ook niet uittrappen.
8: Nee.
6: Nee, maar en dan, of je bent een totale Mogol, zoals Davy Scholle of Berry Gitti.
8: Ja.
6: Of weet jou, dat soort Benjamin van Leer.
8: Ja.
6: Dat soort lui.
8: Ja.
6: Maar er zit nooit een normaal mens tussen, zeg maar.
8: Nee.
6: En ik heb het idee, hij is normaal. En dan voel ik me al heel slecht bij als NAC. Zeg maar, ik wil dus of iemand die zeg maar, iets heel raars doet. En door zijn enorme strafblad niet meer bij een normale voetbalclub terecht kan.
8: Ja.
6: Toch?
8: Ja.
6: Of een die er echt geen joker van kan. En zeg maar, nog bij VV Hoeven wordt weggestuurd.
8: Ja, ja of iemand die met van Lego kermisattracties maakt. Of zo.
6: Maar,
8: en,
6: maar ik vind die Verrips. Het is zeg maar de. Ik vind het Bahama beige als keeper.
8: Ja, daar zijn we weer. Ja.
6: En dat is op zich prima, hè? Want zolang je
8: ook wel dat mag ook wel eens een keer.
6: Rustgevend.
8: Ja.
6: Maar ik verwacht toch iedere keer, dan, zeg maar, daar moet toch iets uitkomen. Dat, of die ontvoert ineens de trainer of zo toch. Of ja. Die blijkt in een keer een enorme wietkwekerij te hebben. Ja. Zoiets. Al, ja. Hebben we ook al vaak gehad, hè?
8: Ja.
6: Met Coutinho en zo. Die
8: ja, inderdaad. Ja, en dingen zeker. Die of zo. Ja. Ze worden in de fiches uitbetaald ja. Of zo. Weet je
6: Abdel Louis die dan weer een... Ja, dat is dan geen keeper, maar...
8: Ja, of dat ze weer eens een auto-heling doen of weet ik veel.
6: Ja,
8: of,
6: ja. Ja.
8: Porno-DVD's in ja. De kofferbak verkopen of zo.
6: Geurkaarsjes.
8: Of ja. Dat is ook wel een... daar zou ik iets mee moeten doen. Jezus Christus, man. Ik had onze Ira hebben ook van leuk. Die, hadden, ja. Die stuurde allemaal foto's. Ik heb ook een, zo'n geur... Ja, ze deelden van die naklogertjes uit.
6: Oh,
8: hè?
6: Ja, ja, ja.
8: Van een car wash in Breda. Zullen we geen reclame nee, van maken.
6: Anders... Niet de boze wolf.
8: Nee, inderdaad. Die ene met zijn streken.
6: Ja.
8: En... Die allemaal heel dapper. Kijk eens, we hebben ook zo'n logootje. Nou ja, ik heb zelfs de vuilnisbak bij mij thuis, buiten gezet.
6: Ja.
8: Omdat heel mijn huis stonk.
6: Nou ja, ik ben vuilnisman. mijn tolerantie voor stank is vrij hoog.
8: Ja.
6: Toch?
8: Ja.
6: Maar ik vond het niet zo lekker ruiken.
8: Ik stond een beetje in mijn keuken. Ik heb gewoon heel die vuilnisbak naar buiten gezet. Sorry, jij kan daar niet tegen. Dat is
6: ja, wel, ik ben zo wel. Hij wou net. Hoe zou het met Harry zijn? Of, ja, gebroken. Gaat het goed, Harry? We zijn er weer, Harry. Ja, niet waar
8: we doen het weer, we doen het weer.
6: Oh, godver. Ik moet inmiddels wel een keer naar de wc. Dus misschien kennen we nog even een plaatje.
8: Ja, we gaan zo eens even... Oh ja, we zitten nou een beetje op de helft, hè. Nou, dan gaan we het dus eventjes uitgebreid even introduceren.
6: Oh.
8: Want, jongens, dames en heren, we hebben er 14 jaar op moeten wachten. Oh, man.
6: Heb jij een nee-nee sticker op je brievenbus?
8: Ja, ik heb er ook nog eentje in mijn bril gehad. Oh, want ik heb deze week... Hij is vorige week... heeft hij zijn album weer gereleased na 14 jaar stilte. Niet helemaal stil geweest. Hij heeft af en toe nog wel eens wat laten horen, maar...
6: Domme dingen gedaan in Tilburg.
8: Ja, inderdaad. Ontwikkelingshulp in Tilburg. En, hij blijft een brede aanarm, Ulvenhouter en een uil. Maar fotosynthese
6: is weer
8: terug op de markt met een geweldig album. 14 jaar geleden, zoals ik al zei, was zijn laatste album was Los. Daarvoor deed hij Grootspraak. Was ook al zo'n parel wat hij zichzelf mee op de kaart heeft gezet. En hij is eindelijk weer terug. Een prachtig album. Ik denk dat ik voel, heet hij. En ik heb het met hem doorgenomen. Welke plaatjes we van hem gaan draaien. Hij zegt, ik moet kiezen tussen mijn kinderen. Wat doe je me aan? Ik zeg, ja, ik weet het ook. Maar ik moet toch gaan kiezen. Ik ga toch de komende week een beetje smokkelen. Gelukkig hebben we 5 donderdagen in de maand oktober. Nou ja, laten we eens beginnen met de eerste, de titelplaat. Nou ja, nee. Laat ik het zo zeggen. Antwoorden zijn ver weg. Was een plaat die hij maakte in 2008. En daar heeft hij een vervolg op gemaakt. Dat is de nummer 2 op zijn album. Antwoorden zijn nog steeds ver weg. Nou, laat ik die er eens eventjes voorzichtig ingooien. Geniet. En dan zijn we zometeen.
9: Shit, fotosynthese in the house. En misschien ken je hem van Talent van de Week van 101 Bas. Misschien van de Homegrown van State Magazine. Maar hij gaat zijn ding doen.
10: Ja, toch? Hey,

zelf stel. Een hoop druk, de antwoorden zijn ver weg. Een hoop lastige vragen, ik hou me vast aan het goede. Ik hoop dat het allemaal wel goed komt. Een hoop onrust, de vragen die ik zelf stel. Een hoop druk, de antwoorden zijn ver weg. Een hoop lastige vragen, ik hou me vast aan het goede. Ik hoop dat het allemaal wel goed komt.

0: Ik hoop dat het allemaal wel goed komt.
1: Nou, wij ook.
2: Die kan op een spandoek, hè, Joep?
1: Zo, of niet?
2: Oh, God. Godverdomme,
1: zeg.
2: We hopen dat het allemaal wel goed komt.
1: Ja.
2: Hé, hey, fantastisch. Hey.
1: Ja, als een boom staan we aan de Maaskant.
2: Ik gooi er nog eventjes een 101 bars herinnering erin. Nou ja, goed.
1: Wat wil je doen dan?
2: Ja, toch. Ja, joh, heerlijke herinneringen. Mooi, en ik zal er zo meteen nog een paar gewoon eventjes per ongeluk doorheen gooien. Om zoveel mogelijk van dit prachtige album te kunnen delen met iedereen.
1: Ja.
2: Ja, Meindert, dat was een fantastische album wat je ons hebt gegeven. En komende maand ga je daar nog heel veel van horen. En eind van deze maand is hij namelijk ook de presentatie van zijn album. Een heel optreden in de Mez.
1: Hoppa.
2: Daar zijn ook nog steeds kaarten voor. Die hebben wij gelukkig al een paar maandjes in de pocket.
1: Ja.
2: En dat gaat de volle tent worden.
1: Simsalabim.
2: Ja, oké, die ook.
1: Toch?
2: Ja, die heb ik al een paar. Oh jongens, zoveel goede dingen.
1: Man.
2: Zoveel mooie platen. En zoek hem op Spotify. Fotosynthese. Ik denk dat ik voel. Zo heet de titel. En ongelogen waren zo goed.
1: Want ze zeggen het simsalabim.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk een tovenaarse uitspraak.
2: Mm-hmm. Simsalabim hoor ik.
1: De betoverende woorden van Peter Maas.
2: Ja. Ja. Rick Kruis zei het ook dat hij geen tovenaar was, maar Peter Maas gelukkig wel.
1: Ja. Oh. Nou ja. Ja, weet je wat het is? Ik vind de zinnen. De ene speler moet bepaalde handelingen specifiek kunnen.
2: Mm-hmm.
1: De ander heeft juist andere eigenschappen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat vind ik, zeg maar, dat is anderhalve ton waard of zo. Ja, toch? Als je zoveel kennis in pakt.
2: Ja, dan moet je technisch directeur.
1: Dat de ene moet dingen kunnen. Luister, wij moeten een speler hebben die moet dingen kunnen en die andere moet andere dingen kunnen. Ja. Snap je dat nou niet?
2: Ja.
1: Geef mij geld.
2: Ja,
1: en een contract voor een bepaalde tijd.
2: Ja.
1: Wat voor dingen moeten kunnen? Ja, gewoon specifieke dingen.
2: Ja.
1: Toch? En die andere moet andere dingen kunnen.
2: Ja, precies.
1: Dat is wel makkelijk natuurlijk, hè.
2: Ja, dat zijn kansrijke dingen. En ik heb er wel eens een hele mooie uitspraak zien doen. Ik dacht eerst dat die van Einstein was. Die luidde: een verkeerde uitkomst betekent niet automatisch dat de oorspronkelijke beslissing verkeerd was. Dat onderscheid vind ik belangrijk.
1: De wet der krankzinnigheid.
2: Ja.
1: Dat is dus inderdaad niet van Einstein. Dat is hetzelfde als dat iedereen denkt dat, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel zou kunnen, van Pippi Langkous is. Dat is ook niet.
2: Ja.
1: Dat heb ze nooit gezegd.
2: Ja, oh, nou, ja. Ja, ik verwarde hem namelijk met die andere van Einstein. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt, zeg maar. En daar wil ik dat onze technische leiding daarvoor waakt.
1: Nou, wat ik heel erg pijnlijk vind, is dat Hoefkens heeft best wel lang bij NAC gezeten, toch?
2: Ja.
1: Ze kennen hem. Ze weten hoe die werkt. Dan wordt hij op een gegeven moment ontslagen. En dan krijg je van die teksten als Karl gaf iedereen vertrouwen, daar was hij heel goed in. Als je alleen maar in vertrouwen blijft en niet af en toe een stevig gesprek hebt, kom je nooit bij het volgende niveau.
2: Ja.
1: Maar als dat toch de constatering is, dan zeg je dus eigenlijk van, joh, we hebben dus geconstateerd dat hij in zijn werkwijze die hij hanteerde nooit de spelers beter zou kunnen maken. Daar hebben we het vaak met hem over gehad.
2: Ja.
1: En we hebben hem hulp aangeboden.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Dus er waren al, voordat je dat contract verlengde,
2: ja,
1: had je scheurtjes in de relatie.
2: Ja.
1: Verkoop het dan 2 maanden geleden niet aan ons. Van, joh, we hebben echt, zeg maar, dit gaat echt supergoed. Totale transparantie hadden we toch het idee. Dat was het idee toch van, ja, een nieuwe NAC, toch?
2: Dat werd selectief op transparantie. Ja.
1: Dan ga je het wel, iedereen weet hoe de volk in de stil zit, dat de beste Hoefkens na 2 maanden toch de deur uit zou gaan naar een verliespartij tegen Topos of Helmond Sport. Ja. Of waar, maakt niet uit, hè, dat wist al van tevoren al.
2: Ja.
1: Maar dat je dan, zeg maar, in het interview daarna niet eens durft te zeggen van, joh, luister, ik had vertrouwen in die man. Ik zag dat hij goede dingen deed. En ik sta ervoor dat ik die man heb behouden.
2: En dat verbind je eraan, ja.
1: Maar nee, dan gaan we zeggen, nee, maar we zagen inderdaad, en we hebben hem daar vaak op aangesproken, maar uiteindelijk is het weer niet gelukt.
2: Ja.
1: Ja, maar je kan tot 6 keer toe een dakdekker in de rolstoel, ja, aannemen. En dan kun je bij de 6e keer klagen dat hij het dak niet opkomt.
2: Ja.
1: Maar dan is het nog steeds jouw schuld, hè?
2: Ja, Ja, daarom had ik vorige week ook nog een theorie daarover. Joh, hij is wel, en dat wordt ook wel in een daarna nog wel ook verklaard daarna. Dat ook Peter Maas ook het aanblijven van Hoefkes ook wel heeft gebruikt om spelers binnen te halen. Want daar was hij goed in. Hè? Dus dan hebben we spelers binnengehaald. Of kunnen we spelers binnenhouden. Zo overtuigend dat ze blijven. Ja. Nou ja, transferperiode window is afgelopen. Nee, dat is niet meer nodig.
1: Nee, ja, nee, maar dat is ook. Maar snapt hij dan zelf niet dat hij zijn eigen functie totaal voor lul zet?
2: Ja.
1: Hij is verantwoordelijk voor het binnenhalen van spelers. Ja. Hij moet de spil zijn binnen onze club.
2: Ja.
1: En dat je dan zegt, ja nee, maar weet je wat? We hadden een paar ton kunnen pakken voor de verkoop van onze coach. Dat hebben we niet gedaan. Want ik ken geen kut van mijn werk.
2: Ja.
1: Maar omdat we die Belg nog hadden zitten, kregen we in ieder geval nog twee spelers erbij die er wel iets voor kunnen. En daardoor kan ik mezelf dus volledig verbloemen.
2: Ja.
1: En daarna flikker ik die trainer eruit.
2: Ja.
1: Dus zeg maar onderaan de streep.
2: Ja.
1: Heeft het ons een hele hoop geld gekost? En dat blijft me verbazen.
2: Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja.
1: Waar blijft... ik vind ook vanuit de media, als je kijkt hoe sommige trainers of beleidsfunctionarissen, Pierre van Hooijdonk even buiten beschouwing houden, want die mag je altijd hard aanpakken, vind ik. Maar dat is een persoonlijke.
2: Maar doet hij zelf ook, hè?
1: Daarom ook.
2: Ik krijg er geld voor ook. Ja.
1: Maar het verbaast mij is dat nog steeds die. Het feit dat hij dit soort dingen gewoon kan zeggen in de krant. En dat die journalist niet eens zegt, maar vriend, snap je nou toch zelf niet? Dat je nou dus zegt, de enige reden waarom we nog spelers hebben kunnen halen is door de coach. Ik heb daar dus niks aan kunnen doen.
2: Ja.
1: En het enige wat ik heb gedaan, is ik heb de trainer voor de gek gehouden. Ik heb ons weer voor lul gezet. En dat heeft ons een paar ton als.
2: Ja, maar vergeet ook niet, spelers lezen dit ook, hè?
1: Tuurlijk.
2: Die lezen ook van, joh, Hoefkes heeft mij overtuigd. Ja, want ik met vooruitzicht Hoefkes gehad. We gaan verder dit seizoen in met Hoefkes.
1: Ja.
2: We gaan het seizoen afmaken met Hoefkes. Want onder Hoefkes vind ik het fijn werken. En dan blijkt achteraf toch. Hè? Althans, dat is onze conclusie. Hè? Dat is een beetje een optelsom die wij maken. Hè? Dat het toch allemaal een beetje vooropgezet spel zou kunnen zijn geweest. Dat het puur enkel alleen daarvoor die paar weken is aangehouden. En die spelers denken van ja, nou ja, misschien vinden ze het wel allemaal goed dat het nu Rick Kruijs is. Misschien dat er weer we kunnen ontplooien. Maar ze horen zich wel bewust van dat we een technisch directeur hebben die in staat is om dit soort spelletjes dan te spelen voor de buurt.
1: Het slaat nergens op. Het is alsof, stel je hebt een autogarage en je gaat tweedehands auto's verkopen.
2: Ja.
1: En je huurt een hoer in om te zeggen, zeg maar, bij iedere auto die ik koop krijg je van mij een beurt.
2: Ja.
1: Ja, dan verkoop je de auto's niet, hè?
2: Kijk,
1: en dat is hetzelfde als wat hij nou doet, zeg maar. Alles
2: dat was de metafoor waar ik op zat te wachten.
1: Er is totaal geen enkele meerwaarde wat hij nou. Zeg maar, het enige. Hij moet de club. Hij kan dus de club niet verkopen. Hij kan de tactiek die we willen spelen. Hij wil de doelen die we hebben niet verkopen. De enige manier waarop hij de spelers kan binnenhalen is om te zeggen: ja, we hebben hier nog een Belg.
2: Ja.
1: En toevallig die Belg, die ken je nog. En misschien wil je daar dan wel mee voetballen. En dan zegt zo'n andere speler: ja, dat is goed. En daar. Dat doet hij dan.
2: Ja.
1: Maar ook dat zo'n journalist dan ook niet zegt van, maar wat heb je dan zelf gedaan de afgelopen maanden?
2: Ja.
1: Wat doe je dan de hele dag? Toch?
2: Ja, hoeveel mandjes maak je nou op
1: je? Ja. Maar ik blijf me erover. Zeg maar, ja, onze premier doet alles met AI. Maar dat is in ieder geval al meer wat als onze technisch directeur doet, zeg maar. Maak op zijn minst een keer een. Ja, en de dingen die hij ook weer gewoon allemaal zegt, joh. He, je kijkt altijd naar spelers die namen zitten. Ja, je kent er naar kijken. Maat, ja, dat vind ik prima.
2: Ja.
1: Maar misschien moet je ook een keer iets doen.
2: Ja.
1: Nou, en als jij Hoefkes nodig hebt om spelers hier naar onze club. Toch? De mooiste kutclub van Nederland.
2: Ja.
1: Waarbij je als laten we heel eerlijk zijn, als voetballer die misschien de top nooit helemaal haalt, prachtige tijden kan beleven. Toch?
2: Ja. 100%.
1: We kunnen aanvallend voetbal spelen. We hebben een solide basis in principe als stad, als club, als financiën om een gezonde eredivisieclub te zijn.
2: We hebben alles in huis wat we zo kunnen verzilveren, toch? Ja.
1: En het enige wat je dan zegt is, kijk, dit is Karel. Wil je bij Karel komen trainen? Ja, dat is TVC.
2: Ja, zeg eens dingen, Karel,
1: toch?
2: En dan komt hij.
1: Dat is het bierteam SAP 4, zeg maar.
2: Fijn, vriend.
1: We zoeken nog een linksback voor op zondag.
2: Ja.
1: Ah ja, Joop is trainer, wil ik ook komen voetballen. Ja, dat is goed.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en alles wat hij zegt is ook gewoon weer
3: een totale open deur wat hij intrapt. Gewoon keer op keer alles.
2: Ja, ik had, want ik heb het een beetje gebaseerd op het op wat BN de Stem afgelopen maandag in een kaartje net gezet, Jure. Maar ik kom een gaandeweg idee. Kom ik niet echt goed idee van, zijn het nou bij een geraapte quotes die hij al eerder heeft gedaan bij andere media. En dan is het nog steeds een prima analyse hoor. Dus zat feitelijk weinig nieuws in.
3: Maar als je nou puur kijkt, hè, want hij heeft dan zelf gezegd, ik heb een aantal pijlers waar ik de NAC-spelers tegenaan.
2: Ja.
3: Wil meten.
2: Houden. Ja.
3: He? En dat zijn ze dan dynamisch, gevarieerd, initiatiefrijk en met intensiteit.
2: Ja.
3: Ja, hoe ga je dat meten dan? Wat zijn dit voor pijlers?
2: Ja.
3: Toch?
2: Het,
3: wat is, zeg maar, wat voor dynamiek verwacht je van een centrale verdediger?
2: Ja.
3: Hoe zie je dat voor je? Zeg maar, je kan dit soort kreten kun je roepen, maar vul het eens in. Ja. Zeg maar, hoe zie jij dan Hoe dat soort spelers hun rol invullen? Ga eens verder dan alleen maar kijken, ja, we willen met de punt naar voren. Nee, maar hoe dan?
2: Ja, toch? Dat is beleid. De visie is dit. En daarna komt beleid.
3: Ja, en dan zeg je, dan breekt Lucas ineens door. Want die kan schijnbaar ook lopen. Ja, dat wisten wij al wel. Als je een keer naar Lucas kijkt, dan weet je dat hij best wel kan rennen.
2: Ja, precies.
3: Het lijkt wel alsof die man voor het eerst bij het voetbal komt.
2: Dan heb je Einstein weer inderdaad.
3: Ja, ik hoor zinnige dingen van zeg maar, er komt bij ons bij SAP komt er wel eens een blinde man naar de wedstrijden kijken.
2: Ja.
3: En die zegt zinnigere dingen dan onze technisch directeur, toch?
2: Wij kunnen het hem allemaal gaan vragen.
3: Ja.
2: Want ik zie nog 10 minuutjes op de klok.
3: Oh, sorry.
2: Ja, nee, dat is prima. En forumavond op maandag 12 oktober, we hebben het vorige week al benoemd, maar vergeet dat niet. De Rad kan er ook een keer bij zijn, want ze doen het een keer niet op een donderdagavond. Daar zijn we heel blij mee. En het aanmelden is nog steeds mogelijk. Want er is op het laatste artikel van misschien dat het op de socials van de supportersraad was. Het intussen gelukkig ook wel goed actief zijn. Nog eens een keer herhalen. En de aanmeldlink nog eens kenbaar maken. Want ze willen graag weten hoeveel mensen erop afkomen natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar het zaaltje gaat denk ik wel vol.
3: Wat ik wel ook mooi vond aan die tekst die hij zei, dat vond ik echt de klap op de vuurpijl natuurlijk. Dat was inderdaad de tekst. Het klopt dat we minder hebben gekozen voor de klassieke buitenspelers. Maar we hebben ook Brim, Missoui en Soa voor op de flanken.
2: Ja, maar je moet wel kiezen.
3: Ja, dat zijn toch gewoon flankspelers, toch?
2: Ja.
3: Dus zeg maar, dus, ja, minder, wat hadden we daarvoor dan?
2: Ja.
3: Daar liepen daarvoor geen geweld, zeg maar. Dus maak nou zijn visie duidelijk. Toch? Want ja. je zet Brim duidelijk als flankspeler neer.
2: Ja.
3: Continu.
2: Ja.
3: Maar die hebben we schijnbaar niet.
2: Ja.
3: Dus of je selecteert de flankspeler, of je zegt, we gaan met Brim voetballen, maar niet, we willen eigenlijk met flankspelers, maar we hebben ook Brim.
2: Ja, correct.
3: Ja, dan naai je eigenlijk je eigen speler ook weer voor de bus.
2: Ja.
3: Zie ik hem nou weer verkeerd?
2: Ja, ja, ja.
3: Ik vind het heel apart allemaal weer wat hij doet, hoor.
2: Nou, laten we hopen dat Rick Kruijs er verstandige dingen mee doet, in ieder geval. Dus, nou ja, Remco Versier zit er natuurlijk, Peter Maas is aanwezig en ook Rick Kruijs sluit aan. Presentatie in de handen van Hugo de Graaf. En dat, nou goed, dat hebben we vorige week al aangekondigd. 7:30, 7:30 beginnen ze. En, want dan rol ik gelijk even door, want er was zowaar in één keer vrijdagavond een bekerloting, Jury.
3: Ja.
2: Daar was ik even door verrast, want ik was eigenlijk helemaal niet met amateurs tegen amateurs bezig, nee. Zeg maar. En in één keer hadden we een interessante lijst met allemaal amateurs van, oh, die kunnen we nog allemaal afvinken.
3: Ja. Wat was het? Watergraafsmeer of wat?
2: Ja, uiteindelijk gaan we naar Watergraafsmeer. J-O-S, Watergraafsmeer. Ja. We gaan naar Amsterdam.
3: Mijn vader mag dus ook mee, die heet Jos.
2: Ja?
3: Dus ja.
2: Jos.
3: De pleur naar het water.
2: Tegen
3: het
2: terras. En woensdag 28 oktober om 8:00 wordt er afgetrapt in Amsterdam. Dat gebeurt trouwens niet op een eigen terrein. Maar we gaan naar het terrein van stadsgenoot AFC.
3: AFC, denk ik. Dat is bij de arena in de buurt.
2: Ja, nou, volgens mij is dat daar waar ook Hera United ook. Dat is wel een interessant terrein.
3: Met bij de Rij?
2: Ja, bij de Zuidas, toch?
3: Bij de Rij, inderdaad, toch?
2: Ja, ja, volgens mij heb je de Zuidas op de achtergrond of zo.
3: Volgens mij moest ik vroeger, als ik naar de autorij ging.
2: Ja?
3: Vroeger.
2: Nog een ja.
3: Dan parkeerde je bij AFC, volgens mij.
2: Oké, ja.
3: Dat kan bij mij leren.
2: Ja, volgens mij hebben ze een heel nieuw terrein. Dus je zit er midden tussen de hoogbouw en allemaal van die nieuwbouwbedrijven.
3: De pratende rookworst. Die
2: de pratende rookworst is van AFC. Ja, ja, ja. Jacques van Gelder, dames en heren.
3: Jacques van Gelder.
2: Natuurlijk. Dus hij is ook live te zien bij ESPN. Maar ja, je liefst wil je er gewoon bij zijn. Gezellig in de verplichte buscombi.
3: Leuk.
2: Dus dolletjes.
3: Sportpark, nooit genoeg.
2: Nooit genoeg, ja, klopt, dat was hem. Ja, dan is het die.
3: Of
2: ja.
3: Goed genoeg.
2: Goed genoeg.
3: Goed genoeg, nooit genoeg. Iets
2: goed genoeg.
3: Goed genoeg?
2: Dat was hem.
3: Ja. Ik vind nooit genoeg.
2: Nooit genoeg.
3: Sportpark, grote neus.
2: Ja. Maar van achter.
3: Ja, Marcel was het toch niet bij, toch?
2: Ja, toch? Ja,
3: ik moest hem even
2: invullen, hè? Ja. Maar oké. Nou, hey, kan jij Marcel nog eens nadoen dan? Want dan gaan we nou eventjes, want ik doe hem wel even voor het echtje natuurlijk. Want daar hebben we al duur betaalde jingles voor.
3: Dan ga ik eerst de pagina zoeken.
2: Ja, inderdaad.
3: Oh ja, wacht even wat ik heb.
2: Oh nee, dat is een Nostradamus. Doe ik met deze.
4: Nakpraat, ja. Grabbeltuis.
3: Hey, oh. Ja, zeker. Want de onder 11, die speelt de competitie tegen de Graafschap om 9:15.
2: Ja.
3: Op Sportpark de Bezelhorst.
2: Oeh, wat zou dat zijn?
3: Ik weet het ook niet, dat komen we nooit. De onder 12 tegen MVV op Heksenwiel om 9:15. Veel te vroeg ook allemaal.
2: Oeh, jongens toch. Ja.
3: En dan onder 13 tegen PSV om 10:30. Ook op Heksenwiel. En de onder 14 mag weer naar de aftrap. En dan weet Marcel in ieder geval waar het is.
2: Juist.
3: Maar dat is in Den Haag om 10:00.
2: Dat is een betonnen bak is dat, lelijk ding.
3: Ja, de onder 15 mag tegen het familieteam spelen. Tegen FC Volendam. Op Heksenwiel om 12:15. En de onder 16 speelt tegen PSV op Heksenwiel om 12:30. De onder 17 tegen FC Den Bosch op de Vliert om 14:30. En de onder 19 tegen AFC. Oh, die hebben hem. AFC tegen Sportpark Goed Genoeg om 12:30. En de onder 21, leuke wedstrijd. FC Dordrecht thuis, Heksenwiel om 14:30. En dan spelen de dames ook nog. De NAC-vrouwen spelen tegen Excelsior op vrijdag 2 oktober om 19:00 op Woudestein. En de meiden onder 18 en onder 15 zijn vrij. De speler heeft maar één wedstrijd, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
3: Ja.
2: Oké. Hey, we zijn...
3: Zullen we dan bij de vrouwen ook klappen uitdelen bij de parkeergarage?
2: Ja, inderdaad. Ja, oh ja, inderdaad. Excelsior, wel een leuke herinnering. Goh, een blauwe hele boog is net weer bijgetrokken.
3: Klopt, van mijn blauwe been ook.
2: Hey, we hebben trouwens ook nog uitslagen gehad vorige week.
3: Ook nog?
2: Ja, want Excelsior heeft met 0-4 van de onder 21 gewonnen. Groningen speelde gelijk tegen de NAC onder 19 met 2-2. NAC onder 17 tegen de betrokken Spartaan 5-1.
3: Wil jij trouwens de 2-2

0: Dordrecht onder 16 speelde 3-1. En de NAC onder 15 speelde een drieluik tegen de Ultravoetbal Australië. We vroegen ons al af waar ze vandaan komt. De Ultravoetbal. Ultravoetbal. Ik dacht dat het iets met bivakmutsen was.
1: Ja,
0: maar
1: ik gewoon, ja. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet.
0: Ja, inderdaad. En die speelde daar 2-2 tegen. Tegen NAC onder 15 tegen KAA Gent.
1: Zeg maar, kon onder 15 vind ik spannend.
0: Dan verloor ze met 0-5 van. De NAC onder 14 verloor met... die speelde gelijk met 0-0 bij de Graafschap. En dit was wel het toppertje van de week. We hadden ze vorige week hier in de uitzending, in de studio. Met een donderspeech van Marcel. Die eventjes goed vertelde dat tegen Feyenoord is alles geoorloofd.
1: Gras nou, erop.
0: Ik hoop dat we een aantal schorsingen beperkt hebben weten te houden. Maar het heeft in ieder geval wel geloond. Want ze veegde Feyenoord van de mat af met maar liefst 3-1.
1: Kijk, Timo.
0: Ja, Timo Schouwen inderdaad.
1: Heb ze laten schouwen, denk ik.
0: Mick Aber die maakte de 3-1. Mick die zat hier vorige week hier ook in, bij een van de vijf. Die zat hier in het midden. En die heeft uiteindelijk de laatste doelpunt gemaakt. Ja, jongens, gefeliciteerd en hartstikke goed gedaan. En ontzettend veel succes met jullie actie. Voor jullie droomreis. Jullie voetbalreis naar Italië. Kan nog steeds op gedoneerd worden. En blijf dat doen. NAC 112 tegen Den Bosch 112. 22-6, dames en heren. 22-6, dat hoort u goed. 22-6. Het gebeurt gewoon. En de NAC onder 11 die mocht thuis blijven dit weekend. De NAC vrouwen speelden tegen de Jong PSV vrouwen. Een puntje erbij. 2-2 maar liefst. Teruggekomen na 0-2 ruststand. En uiteindelijk sprokkelen ze zo de puntjes weer bij elkaar. Nou, laten we eens eventjes maar gewoon gelijk naar Vitesse gaan kijken.
1: Altijd leuk.
0: Ja. Want de NAC gaat op bezoek bij Vitesse.
1: Daar had eigenlijk nooit mee gemogen, hè?
0: Nee.
1: Toch?
0: Ze zijn er nog steeds mee bezig.
1: Jongen.
0: Ja, precies.
1: Het geld is nu ongeveer op. Ken je die nog van die
0: Nuon? Nuon, ja. Het is ongeveer op. Maar de KVB is nog steeds aan het rommelen. Volgens mij zijn ze nog steeds aan het beraden. Nou, ik heb het allemaal maar links laten liggen.
1: En ze hebben die Rocky Tahamata, hebben ze daar ook nog gehad, toch?
0: Ja, jongens.
1: Bende daar allemaal, jongens.
0: Figuren gaat, jongens. Maar ze zijn blij dat ze weer een Eredivisie ploeg op bezoek krijgen.
1: Ja.
0: Ze vroegen zichzelf ook al af. Wat was de laatste keer dat we hier überhaupt een uitverkocht uitvak hadden hier in het Gelderdoom? Dat was alweer 2 jaar geleden, begreep ik, toen de Graafschap daar op bezoek ging.
1: Oh ja.
0: En wij zijn nou de volgende, zoals het er nu naar uitziet, hè. Maar dan moeten we nog wel
1: 23 kaarten nog.
0: Nog 33 waren het er 33. Vanmiddag. Nou ja, we praten nu over 9 uur in de avond. Ik hoop dat er nog steeds wat wordt verkocht, want dan zitten we aan de 1000 zometeen. Er zijn nog een paar te kopen. Ga dat vooral doen. Dat kan tot vrijdagmiddag 1 uur. Naktickets.nl, busje 11 of busje 12. Je kan nog kiezen.
1: Neem de kaasblokjes mee.
0: Ja, en je badjas en je slippers.
1: Weet je nog dat we daar de eerste wedstrijd van het seizoen binnenkwamen? Toen we zeiden, kom, nieuwe ronde, nieuwe kans. Tweede minuut, bam, 1-0 achter. Kut.
0: Ja, precies.
1: Maar nou gaan we ze pakken.
0: Ja. Ze komen nu aan de beurt. Hoor je trouwens een brommetje?
1: Nee,
0: gelukkig.
1: Brrr.
0: Want het zag eruit dat de microfoons allemaal gemaakt waren. Maar nee, ze zijn allemaal niet gemaakt.
1: Oh.
0: Nou ja.
1: Wat doen ze in deze dag, joh?
0: Ja.
1: Kurt Oosterhout.
0: Ik dacht dat hij deze week... dat degene met soldeerbout terug van vakantie was.
1: Ja.
0: Bij deze. Ja. Ik ga eens even kijken wat wij allemaal voor voorspellingen hadden, Jury. Want ik vroeg me af wat iedereen ervan dacht. Nou ja, ik denk dat Sander zal wel weer een 1-2 van NAC hebben. Zo heb ik hem opgeschreven. Marcel zegt 1-3. Ik zeg alvast dat het 2-3 voor ons NAC gaat worden. En wat voor wordt het voor jou? 22-6 of zo?
1: Nee, ja, ik ga dit keer voor een vrij subtiele uitslag. Nee, ik ga voor een 1-6.
0: 1-6. Oh, ja. Dat is nog bescheiden. Toch? Dat is voor jouw begrippen ook vrij bescheiden.
1: 5 keer Rio Hille.
0: Jij gunt ze nog wat? Zo. Rio Hille.
1: Misschien ze heel hard in zijn hoofd aan, denk ik.
0: 3-5. Nou jongens, fijn dat jullie weer geluisterd hebben. Hopelijk tot zaterdag in het uitvak.
1: Houdoe.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je

0: Jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wil.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenviel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of...

0: een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouche van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 632. Vandaag rond het thema denken. Te beginnen met The Queen of Soul, Aretha Franklin, en Think.

vertelde het je daarnet al. Groovin behandelt vandaag het thema denken. En met wie kunnen we dan beter beginnen dan met de Queen of Soul, Aretha Franklin. Uit 1968 hoorde je Think, een song die ze schreef met haar toenmalige man Ted White. Het nummer was dat jaar te vinden op haar album Aretha Now. En meer soul is er met Marvin Gaye. Van een jaartje later is dit Too Busy Thinking About My Baby.

Marvin Gaye. In 1969 had hij het te druk met denken aan zijn vriendin. Maar soms dan gebeuren de dingen zomaar zonder dat je erbij nadenkt. Wie dat in 1965 al wist, dat was de Franse, maar van origine Armeense chansonnier Charles Aznavour. Hier is hij met de swingende Franstalige opname Ça vient sans qu'on y pense.

Denken, het is iets dat in je hoofd gebeurt zonder dat andere mensen er weet van hebben. En het is een groot goed, die vrijheid om te denken waaraan je wilt. Een vrijheid die in 2003 ook werd gewaardeerd door de bekende en succesvolle Franse singer-songwriter, muzikant en acteur Florent Pagny. Luister maar eens naar het opnieuw Franstalige lied Ma Liberté, de

Alles is wat mij betreft onderhandelbaar, maar van mijn vrijheid om te denken, daar blijf je vanaf. Dat waren zo wat de woorden van Florent Pagny. En waar willen we dan zowel wel aan denken? Aan de liefde misschien, net zoals een piepjonge François Hardy, dat in mijn geboortejaar 1962 ook deed. Van haar titeloze debuutalbum uit dat jaar is dit C'est à l'amour auquel je pense.

Het is de liefde waar ik aan denk, zo zong François Zardy. En de jong overleden Franse zanger Claude François, die deed dat ook. Hij dacht eraan en daarna vergat hij het weer. J'y pense et puis j'oublie. Een vertaling is het van Bill Anderson's It Comes and Goes. Oorspronkelijk bekendgemaakt door de Amerikaanse zanger Burl Ives.

Claude François. Hij wilde zich groot houden door te zeggen dat hij aan je dacht, maar je daarna gewoon weer vergat. Maar hoe anders was het in werkelijkheid? Hij dacht nog steeds aan jou. En dat geeft hij ook grif toe in de volgende opname. Een cover is het van Neil Sedaka's Breaking Up Is Hard To Do uit de zomer van 1962 en in het Frans getiteld Moi je pense encore à toi.

Moi, je pense encore à toi, zong Claude François in 1962. En die woorden zouden deze dagen evengoed van toepassing kunnen zijn op Dolly Parton, de getalenteerde country diva die op 25 augustus jongstleden op 80-jarige leeftijd overleed. We denken aan Dolly en zij denkt aan de liefde. In de volgende song, afkomstig van haar album Real Love uit 1985. Hier is Dolly Parton met Think About Love.

Denk aan de liefde, dan komt het vast goed. Think About Love. Het was een succesnummer en een goed advies van Dolly uit 1985. Een advies bovendien dat nu opgevolgd wordt door Irene Lagdy, een Nederlandse zangeres die vandaag in Groovin een liedje zingt dat ooit werd geschreven door John Pye, de vader van Patricia. Het is getiteld Ik zal steeds aan je denken. En dat past vandaag dus prima in het thema.

0: De liedjes in Groovin gaan over denken vandaag en het leeuwendeel van die liedjes is gewijd aan het denken over de ander, vaak iemand waarop je je oog hebt laten vallen of iemand voor wie je bewondering hebt, zoals in het volgende eerbetoon aan Jules de Korte, in 1994 gezongen door zijn vakbroeder Dimitri van Toren. De keren dat ik aan je denk.
1: De keren dat ik aan je denk.

winters door dat achterland. Door de sneeuw, door de kou. Ver van huis, maar eenmaal thuis. Komt er ook uit de schouw. S'avonds speel je Schubert. Daarna warm bij het vuur. Met de honden aan je voet.

knappe Nederlandstalige muziek van Dimitri van Toren. Van zijn album Onder dezelfde zon hoorde je Keren dat ik aan je denk, zoals gezegd, opgedragen aan Jules de Korte. Een grootheid die we nu zelf gaan beluisteren in een lied dat Jules ooit opnam voor de katholieke radioomroep en waarin hij terugdenkt aan zijn jongensjaren. Denk.

Liedjes over denken op jouw lokale radio. En die liedjes die brengen ons nu ook bij een lied van Raymond van het Groenewoud, waarin hij terugdenkt aan zijn schoolgaande jeugd. Dit is niet het origineel uit het begin van de jaren 70, maar staat op een cd die hoorde bij het interviewboek van Martin Heile. Een boek dat in 2011 werd uitgegeven.

dan schiet de vreugde mij in het hart. Daar gaat de bel van ringeling, wou dat ik de lucht in ging. Heie leie, twee aan twee, best zijn al gedwee.

Raymond van het Groene Woud, hij dacht terug aan zijn schoolgaande jeugd. En van Raymond nu naar Elvis Presley, die in de Stax Studios in juli en in december 1973 opname maakte. En de volgende opname daarvan, die zag pas 2 jaar later het licht op zijn album Promised Land, dat in januari 1975 verscheen. Hier is hij, The King of Rock and Roll, met Thinking About You.

We hebben heel wat te overdenken in deze uitzending van Groovin. Stof tot nadenken, kortom. Of iemand om aan te denken, zo stelde good old Willie Nelson zichzelf in 1986 de volgende vraag. Do you ever think of me?

0: denk je nog wel eens aan mij? Dat is vandaag min of meer de hamvraag in Groovin. Al kunnen we het thema ook wat breder trekken, zoals Freddy Fender dat doet in de volgende song uit 1978. We've got to stop and think it over.
1: We gotta stop and think it over.

Dit is Groove In en je hoorde achtereenvolgens Freddie Fender met Stop and Think It Over uit 1978 en Buddy Holly met het 20 jaar oudere Think It Over uit 1958. En daarmee is deze uitzending rond het thema denken weer ver op een einde gekomen. Maar nog één liefdevol liedje dan over Suzanne. Tot besluit uit 1976... is dit James Telly met het mooie en gevoelige Sometimes I Think About Suzanne.

met Suzanne, of Sometimes I Think About Suzanne van James Telly, kwam er weer een einde aan Groovin. Mij rest nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Volgende week dan gaan de liedjes hier over de herfst of over het najaar. Dus dan is het programma helemaal in de stemming van het seizoen waarin we leven. Ik begroet je graag dan weer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. Bij een zware brand en een explosie in een chemische

0: In deze fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de VS is op.

0: ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor drone-onderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente drone-aanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

0: op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product.